0: Kijk hoe lyk ons nou, Steve Hofmeyer, lekker enigie daai om jou so wakker te maak vanmorgen. Dit is so 10 minuten na 5, kom ons kyk so'n bykie na die weer, indien jy moet iets aantrek en jy is nie seker nie, kom ek help jou gou so'n bykie en ja, ons het so afgelopen paar dae so'n bykie wintersweer gehad, koelerig en met 'n bykie sonskyn, maar nie te warm nie, nie te koud nie, net so lekker matig. Kom ons kyk na waar kan ons uitsien vandag. Ons begin hier in die strand, Helderberg, Area, Gornsbaai, Somers het Wes en vandag het ons 'n bewolkte dag wat gaan voortduur, net soos gister. Temperature matige 21 grade maximum en minimum van 12. Dan hier teen môre en vrydag het ons pragtige dae wat op pad is met pragtige sonskyn daar. Klein bietjie wolke, maar lekker warm. Temperature gaan styg tot en met 23 grade en dan vrydag 24 grade maximum met 'n minimum van 15. Dan Saterdag en Sondag het ons koelerige weer wat op pad is met heel wat bewolkte weer en reën wat op pad is tussen Saterdag en Sondag. Temperature wat gaan daal tussen 14 en 16 grade, so 'n koelerige winters naweek wat ons kan verwag hier vir die strand Helderberg area. Dit gaan opklaar teen Maandag en dan word het eers warmer hier van Dinsdag af, maar nog steeds heel wat bewolkte weer, temperatuur wat net so gaan bly tussen 19 en 18 grade vir volgende week, so nog heel wat winters weer op pad. Die somer is hier, maar is ook hierdie. Ja, ons kyk na Grabouw wat aan betref op die oomblik so 8 grade, lekker koelerig vanmorgen in Grabouw met slechts 5 km wind wat waai, ook bewolkte dag wat ons kan verwag daar in Grabouw vandag met temperatuur laag maximum van 18 en minimum van 8. Het gaan morgen opklaar met een bykie beter weer, sal ek sê, sonskyn weer, een bykie warmer, temperature van so 20 grade en dan vrydag, lekker somersdag, temperature 22 met een sonskyn dag wat voorlee. Dan Saterdag en Sondag, koelerige weer met amper sê ek wintersweer, ja, wintersweer, temperature net so tussen 11 en 13 grade met reën wat op pad is vir Saterdag en vir Sondag bewolkte weer wat op pad is. Dit gaan opklaar teen Maandag, maar nog steeds koelerige weer wat ons kan kry volgende week as dit gaan voortduur. Temperature net so tussen 15 en 17 grade regdeur tot met Woensdag volgende week. So, nog koelerige weer op pad vir Grabouw, hoe maar daai baadjies en truitjies lang mohempies en so aan nader, dit gaan nog koelerig wees. Dan stel en bos op die oomblik so 9 grade, ook lekker koelerig, met bewolkte weer wat op pad is vir Stellenbosch, maar een matige temperatuur van een maximum 21 en een minimum van 9 vir Stellenbosch. Morgen ook een bewolkte dag, maar een bykie warmer, maximum 23 en een minimum van 13. Vrijdag een lekker sonskyndag, net as ons gedink die somer is hier, een lekker 24 grade met een prachtige sonskyndag, dan het ons weer winter hier teen Saterdag en Sondag met koelerig weer wat op pad is. Temperature wat wissel tussen 14 en 15 grade maximum met reën en bewolkte weer tot en met Sondag. Dit gaan ook opklaar met teen Maandag en Dinsdag het ons eers weer warmer weer met temperature 21 grade, maar Woensdag lyk het of het weer gaan reën, so ons het nog lekker reën op pad, lyk my dit gaan definitief baie lekker wees. Ons kyk na Kaapstad op die oomblik so 13 grade met 3 km wind wat waai, ook vandag bewolkte dag. Koelerig daar in Kaapstad, temperatuur is slechts 17 grade met een minimum van 13. So ook vanmorgen ook een bewolkte dag wat voordier, maximum 18 en een minimum van 15. Vrijdag gaan dat bykie sonskyn wees, maar nog steeds koelerig weer, een maximum 18 en een minimum van 16. En dan Saterdag en Sondag reën op pad en met bewolkte weer as temperatuur gaan draai tussen 16 en 17 grade maximum. Dit sal opklaar teen Maandag en Dinsdag, maar Woensdag het ons weer lekker reën. Dit lyk of ons nog in die winter is, as ek so vinnig kyk wat dit dan betref. So dit is wat jou weer aan betref vir vandag en soms over die rest van die week, so maak seker, jy pak nog nie die warm jassies en goedkies weg nie. Die somer is hier, maar is ook hier nie. Ons het nog lekker koelerige weer op pad. Hier is BTS Swims, net die naam.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Adam featuring Daniel Barron, Say What You Want. Ons is besig met jou Schmidhouse Breakfast Battle vanoggend en dit is twee baie lekker liedjies. Die een is uit 1979 en die ander een 1984. So die eerste een is Cliff Richard with We Don't Talk Anymore en die volgende ene is Twisted Sister with We Not Gonna Take It. Watter een kry jou stem vanoggend? So ver op die WhatsApp lyn het al die votes wat ingekom het was vir Twisted Sister. So gaan jy anders wees of stem jy saam? Twisted Sister sal dit wees vir hierdie pragtige woensdag.

0: Alok and Bastille run into trouble. Voor het gaat Arien Louise van Wyk. Sal jy, wil jy? Justin Timberlake was ook daar met Rock Your Body. En Dominic Fike met Mona Lisa's, die een wat hierdie laatste uur van jou daily date saam met my Christie begin het. Maar ek sê, kom ons kyk hoe dit lyk die situasie op ons paaie. Dit is eintlik heel dag heel wat rustig, of nogal heel rustig gewees. Daar is wel nou onbeplande padwerke op die N2 ingaande by die afrit na die Shell vulstasie toe. Dis op die N2 ingaande, so wees my net bewus daarvan, daar moet jy net versigtig verby beweeg, niks anders wat ek sien nie, daar is hier en daar stilstaande voertuie, maar geen ernstige probleme wat ek kan sien op die stadium nie. Enig iets wat jy op die paaie opmerk, wat jy denk een probleem kan wees vir padgebruikers, laat weet ons. Ons WhatsApp lijn nummer is 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
1: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the Purple Movement. Lack of balls, lack of life.
0: Got a project on the go? Then make sure you're at ACDC Express Somerset West this Friday. Elderberg FM is taking office hours on the road with Marlies du Plessis broadcasting live from ACDC Express between 9 and 12. Come say hi, meet Marlies and check out everything electrical from lighting, tools, switches and sockets to solar and fans. All backed by quality products, trusted brands and expert advice. Find ACDC Express at Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, this Friday from 9 to 12. ACDC Express, everything electrical.
2: This is Elderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: Lola Young met Dealer op Helderberg FM. Sugar Babes was voor het, Push the Button, ook Timo ODV en Sarah Jackson met lekker ene, die liedjie se naam, Save Me. Is amper tyd vir my om te groet, Jan Willem is nou in die atelier, die afternoon drive vanmiddag tussen 3 en 6, ons hoor so 10 minute voor 3, hoor ons wat hy vanmiddag alles aan die gang het tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Helderberg FM 93.6.

0: It's Enrique Iglesias, Bailamol en Helderberg FM 93.6. Dit is 13 minuut net na 3 op hierdie woensdagmiddag. Welkom op jou klein saterdag weergawe van die Subaru Afternoon Drive. En ek het hom extra speciaal gemaakt en hierdie Subaru het ons vanmiddag een passasier in die passenger seat. Megan Prinsloo, hallo, hallo.
1: Goeiemiddag, ja, is lekker om bykie in die passasierskant te wees.
0: Welkom op die Subaru Afternoon Drive. Is jy tweede dag in die studio?
1: Yes, yes.
0: Gister ook soek jy achter die skerms een paar dinge gedoen en geleer en gekyk. En natuurlijk een ou stem op Helderberg. Geen bekendstelling nodig nie, amper.
1: 2023, 2024. Kan ek geloof al 2 jaar wat
0: ons
1: bij is?
0: Enesyn. Intussen was jy bykie in Herman is gewees. Ons praat so bykie later daar oor. Bly ingeskakel en sê hallo vir Megan as jy Megan Prinsloo onthou op Helderberg FM. Sy is terug in Somerset West en sy gaan so hier en daar van ons uittelp op die high standing shows en so. Mm-hmm. So luister uit vir haar, Megan Prinsloo. Alright, intussen, een paar ander dinge om na uit te sien vanmiddag, soos genoem het Christy Hansen, Brahma Kumari, so bykie later, 20 minute voor 4. Vanmiddag praat ons oor building spiritual strength to overcome mental health challenges. As dit die gesprek vir jou is, onthou om ingeskakeld te bly en om jou vraagies deur te stuur indien jy 'n vraagie of 3 het. Ons vang ook op met die Drama Factory so bykie later 20 minute voor 6 om uit te vind wat is op hulle planke. Dit is jou Subaru Afternoon Drive vanmiddag net hier op Helderberg FM tussen nou en net voor 6.
2: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: What's next for Cape Town's Foreshore Precinct and how is the city prioritizing affordable and social housing? Join us on Monday 19 October at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6 for a live discussion with the City of Cape Town Mayor Jordan Hill Lewis. That's Monday 19 October at 6 in the evening, live right here on Helderberg FM 93.6.

0: It's Matt Josie with Time Traveler on Helderberg FM. 10 minute voor 5 is bijna Chaila tijd op hierdie woensdagmiddag, klein saterdag op die Subaru Afternoon Drive. Je weet net na 5 kyk ons na die uitdagings en ek sien ons een hele paar lekker en moeilike uitdagings wat my en Megan wacht. Megan, hulle het hierdie taak na harte gevat en hulle gaan ons uitdag vanmiddag, lyk het my.
1: Ek sien uitdag goeie uitdaging, ek dink dis nodig. Altijd. Op woensdag, is amper vrijdag,
0: precies.
1: Maar nog nie heeltemal nie.
0: Precies,
1: dit is iets lekker.
0: Is een klein saterdag, is een braaidag nog steeds dalk. Net dalk hoor jy vanavond of wel vanmiddag daar die tune op pad huis toe wat jy vanavond sommer op repeat gaan speel vir
1: Absolute.
0: Jou braai.
1: Absoluut, in die gym.
0: Gebeur het ook, ja, exactly. Gebeur het ook met jou dat as jy een song hoor en jy groove met het, you know, you're jamming with it. Mm. Jy speel hem sommer so paar keer op repeat.
1: Ja, my brain is nogal geneig om dit te doen. Ja. Ek hou van een liekie dood luister.
0: Ja, nee, ek luister vir hom op tot ek siek is vir hom en niks meer wil hoor van hom nie. En dan miskien so paar jaar later sal ek het weer ek hou gee, I'm with that. That's where I'm at when it comes to repeating music. 5 o'clock, we've got another news bulletin coming your way, as well as a traffic update. Stay tuned for that. In the meantime, some Loki Rotman, die Jevels Fantastisch, nog een.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.